0: Assalamualaikum. Das Yusuf Fama Mila Sin Fafifi
1: Good morning, Fifi. My time is Tema. Away, my sickness.
2: Kom, mensen. Die kunnen zwaar van de toebroekjes.
3: Happy birthday. Happy.
4: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jy hee, dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
5: Hi, this is Kimberly Stark, and you are listening to Kofifi FM 97.2, where it all began.